Hey daar, dit is Michel van Serenova en je luistert naar Progcore Radio. Het enige echte radiostation voor prog, rock en indie in Montreal.

simulation. Van harte welkom. Get the Stretcher Out van de Charlies. En dat was een hele nieuwe. We verwachten het album binnenkort, september trouwens. Maar goed, daarover zullen we later nog wel eens een keer hebben. Als het inderdaad komt. Nou, Growing Pains van Emma Jane. En ook dat is weer zo'n heel mooi nummer die we gekregen hebben. Een mooi zomerachtig nummer vind ik eigenlijk. Moet je horen, leuk.

Duur. Mooi is dat, hè? Als je dat hoort, dan is het dus in elk geval iets waar zorg aan besteden is. Als je zingt op het einde, duur. Goed, Brigitte en de Dusty Trails. Ach, mijn hemel, dit is zo mooi. Dit is het nummer getiteld Shoes.

Zijn er geen tracks van binnengekomen van mooie ballads? Ja, zeker. John Michael Ferrari. Hij staat voor ons klaar met al de songs die hij geschreven heeft. En het is werkelijk een prachtig mooi nummer geworden. Best songs I ever wrote are the ones.

John Michael Ferrari. Mooi is dat, hè? Het is echt hele mooie muziek. En hij speelt natuurlijk heel leuk op die gitaar. Dat vind ik ook leuk. We hebben Phil Salter nog voor je. Met Fields of Dreams.

0: Zover zijn we gekomen met onze nieuwe, mijn hemel nog een toren, hebben we een hoop nieuwe binnengekregen die de moeite waard zijn. En waarvan we natuurlijk een album op korte termijn verwachten. Vrienden, we gaan over naar onze habits, onze gewoontes, onze adat. En dat betekent dat we Blues for Breakfast gaan draaien. Nou, nee hoor, dat is de nieuwste van Lance and Lee. En het begint erg zachtjes, maar het klinkt...
1: You can have my money,

Lance and Lee. Ja, het is eigenlijk een EP, het is geen echt album. Er staan 5 nummers op, maar deze 5 nummers zijn stuk voor stuk de moeite waard. Wat je zojuist hoorde was de titelsong Blues for Breakfast. En de volgende, dat is eigenlijk deze al, is Salt and Pepper. We Belong Together. Ja, dat klinkt zo dan. I'm your

0: We hebben prachtige albums binnengekregen. Daar gaan we straks mee verder, maar we zijn zo rond het half uur. En dat betekent natuurlijk dat wij overgaan tot...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijnbal 3.

De Moody Blues vrienden, zij besloten onze zwijmeldrie met Knights in White Satin. En daarvoor hoor je After Tea met Just a Flower in Your Hair. Ja, het is wat hoor. En daartussenin, daar zat nog de Amen Corner met As Paradise is Half as Nice. Dat is mooi hè. Schitterend. Maar we gaan weer over naar de cd's, naar de albums. En dan komen we uit bij Will Jones, On the Top of the World. Nieuwe cd is uitgekomen. Hij is ook lijfelijk aanwezig, maar je kunt hem natuurlijk ook streamen op alle diensten. En dit is een hele mooie geworden. Wat dacht je van The Last Time?

heel aparte muziek is dat. Hè? Nou ja, dit is natuurlijk een programma voor zoekenden. Hè? Voor thuisblijvers, voor tegenstrevers, zonderlingen. Dus iedereen die van goede muziek houdt, die komt hier aan zich trekken. On My Back is de volgende cd. Het is de volgende track van deze cd die we voor je draaien. Om je goede indruk te geven van wat je tegen kunt komen daar.

Een prachtig album van John Primer and Friends natuurlijk. De Hoes, die ben ik even kwijt van het scherm. In elk geval, het is a tribute to Teresa's Lounge. En er komt er nog eentje. The Blues is King.

John Primer and Friends met het tribute to Teresa's Lounge. We gaan eruit met Fries Wolma. Ik zie je straks weer terug naar het nieuws en de mededelingen en Rough Velvet tweede uur.

0: ici, mon jeune amour, Gerard Klaassen.
1: En welkom in het tweede uur van Rough Velvet, vrienden. We krijgen eerst klokgeluid, dat is altijd goed natuurlijk, om wakker te worden. Als je in slaap gevallen bent, maar dat zal je waarschijnlijk weinig lukken met dit programma. The Tickets Ancient Blues, een soort blues met reggae van Manny Bridges.

0: apart. Hè? En toen hij binnenkwam, toen hebben Dirk en ik natuurlijk even elkaar bezorgd aangekeken. Van, kan dit wel in een rough velvet? Ja, dit is velvet, mensen. Dit is velvet. Dit is de blues van Many Brits. En de plaat is juist uitgekomen, het album. En het is getiteld Every Dog Has His Day. Daar gaan we op nog draaien. Niet deze keer, maar de volgende keer. Maar eerst even Thinking and Drinking. En dat is deze.
1: You got me crying all the day. I can't help but think of you.

Tot zover de Fords. Ja, ja, je hoort er meer van, hoor. Dat kan ik je garanderen. Dan hebben we nu de Shellen Band.

Chapter 3 uit 1926. Ja, als je in 1800 geboren bent, dan krijg je dat soort vergissingen. Dus de Sharon Band Slow Blues. Dit is zo leuk, die moet je eigenlijk even voor achterover gaan leunen. Ik zou er eigenlijk niet door moeten kletsen. Maar dit is één track die we er gaan draaien.

0: Hi, you listen to Bluesman Channel.
1: Het uur van de albums. Rough Velvet.
2: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaasen.

Otis Walker. Ja, Otis Walker heeft een nieuwe cd uitgeperst en die heet Forward, dus voorwaarts eigenlijk. Je luisterde dus juist naar de titelsong en we hebben nog twee andere tracks uitgekozen waar we even over gevochten hebben. Maar ik heb gewonnen deze keer en het blijkt dat de mooiste track van dit album is nummer Tonight.

Dat is mooi, hè? Het duur van de albums, vrienden. We gaan natuurlijk uiteraard straks over tot Zwijmel 3. Maar we gaan eroverheen. Even na, want ik heb zoiets belangrijks aan je te vertellen. En dat is het nieuwe album van Brinsley Schwartz. Schwartz, ik weet niet precies hoe het uitspreekt. Nummer Hard to Change. En dat komt van Shouting at the Moon. Dit is mooi, mensen. Dit is zo mooi.

Het doet mij denken aan de jaren 60, 70. Dat is een muziek die zo vrolijk is en eigenlijk ongecompliceerd. Maar de teksten, ja, dat is toch eigenlijk even waar je even aan moet denken. Ik kan dat lezen natuurlijk op de achterkant van de LP. Nothing is what it seems is de tweede track die we van Brinsley Schwarz draaien. Shouting at the Moon is het album.

0: Brinsley Schwartz. Is het mooi of wel? Jongen, nog een toezeg. Ik heb hiervan genoten hoor. Echt. We kregen trouwens tijdens het tweede nummer hier even bezoek in de studio. En ze keken zo, ze komen achter binnen. De deur is achter mij. Dus ik schrik me eigenlijk wezenloos iedere keer als die deur open gaat. En de muziek draait. En ik heb de koptelefoon op. En dan moet er even iemand op je schouder tikken. Nee, zeg maar, dan word je toch dan spring je toch omhoog. En degene die op bezoek kwam, die zei van, hey, drink je thee? Dat had hij van mij niet verwacht. Ik heb hier een theeglas staan met licht. Bruin vocht erin. En ik drink er hele kleine nipjes van. Dat is eigenlijk, zo drink ik mijn thee, weet je wel. Nou, dan zijn we nu ver over het half uur, maar dan toch in elk geval gekomen tot en moet ik mijn mooiste stem opzetten. Het is nu weer tijd voor
1: muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3.

0: Ja. Against the Wind was dat van Pete Seeger. Hij completeerde dus onze zwijmeldrie met Against the Wind. En daarvoor hoor je ABBA. Ik kan het haast niet door mijn strot. Maar daarvoor hoor je ABBA met Dancing Queen. En dat is nou typisch zo'n keuze van Dirk. Zo gaat het met de zwijmeldrie. Wij kiezen er elk eentje uit. En de andere laten we het lot beslissen. En dat was de Fruit Con. De 1910th Fruit Gum, mijn hemel. De 1910th Fruit Gum Company. En Simon Says, Simple Simon, put your hands in the air, dat soort dingen. Nou, we gaan weer over natuurlijk naar onze stijl. En dat zijn de prachtige nieuwe albums die we hebben binnengekregen.
1: Because there's more to music than hits alone.
2: Ici, Gerard Klaassen.
0: Met de nieuwste, of de enige, de eerste eigenlijk, van Guto Conrad. Guto Conrad is 23 en heeft in april zijn debuutalbum uitgeperst. Hij heeft meer dan 40.000 volgers op Instagram. Dus dat is wel. Dat is niet. Hij is geleid door invloeden uit blues, rock en folk. Met echo's, staat in de begeleiding. Met echo's van Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, The Beatles en Neil Young. En hij creëert het album een intens en emotioneel geluid, waarin de gitaar de hoofdrol speelt. En als dat daar staat, dan zeg ik van, laat jij maar eens horen.

Mijn kiezen rammelden toen ik dit hoorde. Ze zit nog behoorlijk vast hoor, ja. Maar het is in elk geval Guto Conrad en die heeft nu zijn visitekaartje afgegeven. Ik ga nog één track draaien, dat is Looking for Change en dat is de titelsong. En we draaien hem omdat het een nummer is die wat langer duurt, dus je krijgt een bestrekkende meter. En ik zie je natuurlijk graag weer terug volgende week. Dezelfde tijd, dezelfde radiostation, dezelfde Red Velvet.